0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Geef mij de wodka, Anoushka, en laat ons alleen. De wodka begrijpt me, maar jij...

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

voor de wekker wakker op deze maandagochtend. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Nou, het was eigenlijk weer een manic Sunday evening. Jongens, heb je gezien die wedstrijd? Noorwegen, Brazilië. Ja, iedereen dacht een beetje van, Brazilië die zal het wel redden. Brazilië die gaat het worden. Maar Brazilië is het niet geworden. Noorwegen heeft gewonnen dankzij een overwinning. Hebben ze nu de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. Ja, wie anders dan Erling Haaland. Die bezorgde de Nooren met 2 knappe goals. In het slotkwartier de verrassende winst op de vijfvoudige wereldkampioen. Ja, Noorwegen speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de 8e finale. En het is voor het eerst sinds het WK van 1990 dat Brazilië voor de kwartfinales is uitgeschakeld. Ja, de confrontatie tussen Noorwegen en Brazilië die had een stormachtig begin. Misschien heb je het een beetje gevolgd. Na 3 minuten dacht men al te scoren voor de Nooren. Maar de treffer ging niet door omdat iemand buitenspel had gestaan van Noorwegen. Nou, de Brazilianen die speelden voor het eerst in hun klassieke outfit. Geel shirt, blauwe broek en witte kousen. Oftewel de Canarie outfit, hè. Ja, nou ja, Brazilië die liet voor rust het balbezit aan Noorwegen. Maar werd wel gevaarlijk. Nou ja, uiteindelijk heeft dus Noorwegen gewonnen, hè. Ja, Noorwegen gaat dus door. Die gaat weer een stapje verder. En ik wil niet veel zeggen, hoor. Maar ik vond ze goed voetballen. Volgens mij kan het maar zo zijn dat Noorwegen bijvoorbeeld misschien die finale plek wil redden. Hè? Ja. Maar goed, ze zijn er in Noorwegen in elk geval heel erg blij om. Ze hebben zelfs liedjes die al de roem floreren. Dus wat dat betreft hierbij de felicitaties voor onze Vikingen. Oftewel de Noormannen.

0: Ja, gewoon. Europa, een keer. Europa, de versie Europa, van Corrie Konings.
1: In heel Europa was er niemand zoals hij.
0: En mijn opa.
1: Mijn opa, mijn opa, mijn opa.
0: Leuk om terug te horen. Van heel lang geleden. Het is nooit een groot hit geworden voor Corrie Konings. Maar ze had het toen wel lekker gecoverd, hè. Ja. Ja, het Amsterdamse Theater De Kleine Comedie heeft wat nieuws bedacht. Nou ja, helemaal nieuw is het niet, want het is al heel oud concept. Ja, het is een gratis telefoonnummer in het leven geroepen voor moppenliefhebbers. Het is de Geinlijn. Ja, bellers krijgen een mop te horen die door een bekende Nederlander of cabaretier verteld wordt. Ja, de moppentappers zijn Casper van der Laan bijvoorbeeld, Joep van het Hek, Sarah Kroos. Het zijn eigenlijk de spelers van de comedie. Ja, De Geinlijn heeft geen grote doel. Het is gewoon voor een glimlach voor wie die op dat moment kan gebruiken. Ja, ik zei het al, het is al een oud idee uit de jaren 70. Max Tailleur, die had het toen ook al. Een soort moppenlijn. Ja. En als je dan met die geinlijn belde, kreeg je een mop te horen. Nou ja, nu ook. En de nieuwe geinlijn is redelijk populair, wordt al redelijk gebeld. Ja, op de eerste dag zijn er al 1000 belletjes geweest, hè, voor de geinlijn. Ja, dus de Kleine Comedie in Amsterdam, die is dus begonnen met een oud item, de geinlijn, weer nieuw leven in te blazen. Ja, ik heb ook 3 mopjes. 2 van die geinlijn en eentje van een bekende Rotterdammer. Even kijken hoor, wat ik kan vinden. Ik denk het wel. Hoor.
2: Begin de dag met een lach.
3: Erik van Vliet, goedemorgen.
4: Er komt een dentist met een dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
5: Brammetje die gaat voor de eerste keer op stap s'nachts. En die heeft een slok op en die loopt op de wallen. En die kijkt naar de overkant, ziet hij zijn vader staan. Dus hij roept, hey pap, hey jongen. Dus die rent zo om. Zegt tegen zijn vader, zegt, pap, wat doe jij nou in godsnaam hier? Hij zegt, ja jongen, voor die 5 tientjes ga ik je moeder niet wakker maken.
6: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen. En hij zegt

0: Leroy Danley. En ik gaf jou toch alles bij je voor de wekker wakker. Ja, vandaag wordt een redelijke dag. We hebben eerst wat bewolking, spatje regen. Op andere plekken is het droog, een mix van zon en wolken. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Temperaturen liggen tussen de 19 graden in het noorden van de Lage Landen en 29 graden in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. We hebben te maken met een krachtige noordwestenwind, 3 tot 5 boven. Vanavond en de nacht richting dinsdag is het ook weer droog met brede opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. En dan hebben we ook weer een westenwind. En ja, als we dan kijken naar dinsdag alvast, nou, dan verandert er weinig. Ongeveer hetzelfde beeld als vandaag. Ja, vandaag worden dus 29 graden, jongens. Dus we kunnen vandaag zeg maar de korte broek weer aantrekken.
1: Dit is de dagtopper

Kate Hudson en California Dreaming is vandaag de dag toppen. Ja, we kennen natuurlijk het liedje van de mamas en de papas, hè? Ja, dat was het origineel, hè, van de mamas en de papas, hè, California Dreaming. En Kate Hudson heeft het leuk gecoverd. Ja, lekker kort trouwens ook. 2 minuten duurde het liedje maar, hè, vandaag als dagtopper. Hè. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws. Ja, nou ja, Engeland heeft afgelopen zondag ten koste van Mexico de kwartfinales van het WK bereikt. Dat was een voetbalgevecht. Ja, Engeland die trok uiteindelijk aan het langste eind. Ondanks dat ze een rode kaart kregen. Nou ja, in elk geval, er zijn 2 topspelers geweest. Jude Bellingham en Harry Kane. En die maakten het grote verschil. En de gemeenten en de provincies die mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven. Als ze eerder bijvoorbeeld laten afschieten. Als wolven bijvoorbeeld mensen aanvallen, agressief zijn of 2 weken meerdere keren paarden of vee aanvallen, dan kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. Nou ja, de staatssecretaris van de VVD die vindt de situatie met probleemwolven zo verergerd dat hij een zogeheten AMVB, een algemene maatregel van bestuur, in werking zet. Ja, de Kamer die debatteert pas na het reces over het nemen van zo'n maatregel. Maar de VVD vindt dat het lange wachten niet verantwoord is. Ja, de staatssecretaris die schrijft ook dat de scherpere regels over 2 weken moeten ingaan. Ja, de grote vraag is, wat is nu een probleemwolf? Nou ja, van probleemwolven is sprake als deze dieren mensen verwonden bijvoorbeeld, of als de wolven agressief reageren. Ook een dier dat in 2 weken tijd 2 keer veedieren of paarden in een stal of achter een raster heeft aangevallen. Dat wordt een probleemwolf genoemd, hè? Ja, nou ja, de Kamer heeft het kabinet al eerder gevraagd om met een juridisch houdbare beheersstrategie te komen. En daar werkt momenteel het kabinet aan. Maar ja, vanwege de toenemende incidenten wil Erkens gemeente en provincie ondertussen meer bieden om bij incidenten op te treden. Hallo, waar is het idee gebleven van in het begin toen die wolf er was? Van, hé, hey, we mogen niks doen met die wolf, want de wolf die mogen blij zijn dat hij er weer is. En toen zeiden we al van, pas op, want die wolf die gaat zich vermenigvuldigen. Er komen er straks veel te veel. Nou ja, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht, daar had men in de tijd al een afschietverbod gegeven om probleemwolf Bram neer te schieten. Maar dat bleek toch niet te mogen. En het was nog op vreemd. Toen was er ook nog een keer een provincie die ging met paintballgeweren in de weer, met verfballetjes. Ja, werkte ook niet echt. En er was nog wel wat commentaar op van de dierenbescherming. Ja, als je bijvoorbeeld gaat tellen dat er momenteel al 14 wolvenroedels in de Lage Landen leven, dat is heel erg veel. En veel natuurliefhebbers en ecologen die zien nog steeds de wolf als een verrijking van de natuur. Maar ja, de boeren en de mensen in de dorpen en de steden, want daar komt hij ook steeds dichterbij, die zien het als een bedreiging. Ja, mensen worden aangevallen en ook vee, hè. Dus ja, er komt dus binnenkort een nieuwe wet voor, hè. Ja, ik was een beetje geschrokken ook. Even wat anders. Oud-gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. 70 jaar is hij geworden. En hij was al een tijdje ziek. Hij maakte van 1978 tot 1983 maakte hij deel uit van de popgroep Toontje Lager. Die bekend werden met Zoveel te doen. Net als in de film en stiekem gedanst. Ja, samen met de toetsenist Bert Hemmelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. Nou ja, na zijn vertrek met Toontje Lager richtte de Braconnier samen met een oud bandgenoot Joost Witte de band Captain Gumbo op. Maar ja, die groep die scoorde in 1991 ook nog een keer grote hits, hè. Maar ja, we kennen hem natuurlijk meer van Toontje Lager, hè. Ja. De Braconnier. Ja, hij is niet meer. Hij is naar de eeuwige jachtvelden, zoals we wel eens zeggen. Rest in peace, de oud-gitarist en songwriter van Toontje Lager. Nou, we hebben een liedje. En dat is natuurlijk deze, hè. Het is maandag, dus we hebben veel te doen.

Nothing Serious bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Bruno Mars treedt nog op, hè. Morgen onder andere natuurlijk in de Johan Cruijff Arena, ja, in Amsterdam. En ook 10 juli, maar dan moet je er eventjes voor reizen. Want dan begint hij aan zijn tour in Madrid, hè. Ja, dan gaat hij daar dus optreden, hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Nog meer nieuws vandaag, afgelopen nacht. Nou ja, bekend geworden dat schrijfster Marianne Berk is overleden. Ze is 93 jaar geworden. Dat heeft de familie bekendgemaakt via de uitgeverij. Nou ja, Marianne Berk kennen we natuurlijk van verhalen en series, maar vooral van de baanbrekende serie Vrouwenvleugel, hè, die ze ooit heeft geschreven. Ja. En vandaag natuurlijk ook weer voetbal. Leuke wedstrijden. Portugal-Spanje bijvoorbeeld. Dat begint vanavond om 9 uur. De Verenigde Staten tegen België. Dat is de komende nacht om 2 uur. Om 6 uur morgenavond Argentinië-Egypte. Zwitserland-Colombia is morgen om 10 uur in de avond. Donderdag dan Frankrijk-Marokko. Ja, ook een topwedstrijd. En dan beginnen de kwartfinales op vrijdag. En dan ook nog een keer de grote grande finale. De halve finale trouwens ook, hè, op 14 juli. En de grand finale op 15 juli om 9 uur. Dan gaan de twee beste tegen elkaar. En dan wordt bepaald wie de wereldkampioen voor 2026 worden. Ja, 20 juli, dan gaat het voor ons ook beginnen. Want dan zitten we in de Franse Week. Een hele goede.

0: Okay dan.
1: Okay dan, jij bent alles. Afro Bros, John West en Billy Dans. En jij bent alles, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de verjaardag trouwens van de Dalai Lama. Ja, de huidige 14e Dalai Lama werd geboren als Liamo Dondrup op 6 juli 1935. Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij de verjaardag van de Dalai Lama. Dus het is vandaag vooral in Tibet heel groot feest.
2: Back to the 80s.

Ik zal het niet.

0: Kijk nou toch, kijk nou toch. Die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Een
0: hele zooi leg los.
1: Wat een bende.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nou,
0: jongens, de lopende band repareren.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothaaltert.

opvolger van Can't Take My Eyes Off You. Jawel, The Boys Town Gang. Met een oude hit van Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered. Ken je deze nog van Malte McNeil?

Good plaat, Martin McNeil en How Do You Do uit de jaren 70. Vrienden, Lionel Richie, die is er ook graag bij in een feel-gooder. Dit is All Night Long.

0: familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god!
3: Hoi beste luisteraars, jawel, dit is Margie.

0: Hey, wat leuk zeg. Hey, dat was ze weer. Daar gaat ze weer. Diana Ross met het haar zo in het bos. Diana Ross met Upside Down.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Lekkere pittige tante. Nou, en daar houden we van. Ook op de radio. Natuurlijk, lieve luisteraars. Leute van heute. Moeten niet van gisteren. Alhoewel eens muziek natuurlijk wel van gisteren. Lekker terug, hè. Oh, heerlijk terug in die goede oude tijd, lieve mensen. Toch? Oh, oh, oh. Elke dag weer op je radio.

Of het zijn de kabinetsleden, of het zijn de DJ's. Toch? Ja, die kletsen wat af, hè. Spooky en Zoo, begin jaren 70. En you talk too much. Lekker terug op de radio. Zometeen in jouw middel of de roadshow. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: Wat een lieve,
1: aardige en prettige zanger was het toch, hè? Oscar Harris, dames en heren. Ja.
0: Het was 1980. Ik heb hier de hitlijst. De beste top 100 platen van 1980 voor me liggen. Op nummer 19. Ja, die deed het goed. The Song for the Children. Heb je toevallig in je familie of kennissenkring nog een Peter in het wild rondlopen? Dan is hij op dit ogenblik even lekker de sjaak. Jawel! Dit is de Middle of the Road Show.

0: krijgt, dan doe je hem.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Wat

Heren, wat is gebeurd? Het, jaren geleden. Toch weer leuk om weer terug te horen, vrienden. Het Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, terug op de radio. Welkom, via de bekende lange palen en digitale kanalen, is dit de Middle of the Road Show. Met alleen maar platen van toen. Lekker stuk. Stuk gedraaid grijs vinyl, jawel. Helemaal grijs, maar nog lang niet versleten. The Captain and the Nail komen uit 1980. Hier zijn ze met Do It To Me One More Time, Please.

The Real Thing met de opvolger van You To Me Are Everything. 1977 was het van de vorige eeuw. En, can't get by without you. En stel je nou voor dat je het toch te heet gaat krijgen tijdens het beluisteren van deze show. Gewoon even afkoelen. Ik wil wel eens helpen, nietwaar? En vast en zeker was dit de allergrootste hit in het Hoge Noorden. Het zijn de mannen van AHA. Het trio met...

0: Peters. En hij is bovendien een aardige
1: nog geen koffie.
0: Ja, echt wel. Hans Duckenecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

Een Dancing Queen uit 1976. Zo, ik ben, dat vertelde ik je laatst al, aan mijn cursus luchtgitaar spelen begonnen. Ja, nee, echt, moet je horen. Begint te klinken toch, hè? Mei 1981, toen klapten we in onze handen. Hier zijn Peter en Zijn.

23.

Ze rapte geen woord verkeerd. Dat was eigenlijk een goede voorbeeld, hè? Voor de vele rappers hier die na hun kwamen. Ja. Ach, jongen, wat een tijd, zeg. Hè? Heerlijk, toch? Big Hank, Wonder Mike en Master G, de Sugar Hill Gang. Hoorde jij op je radio en Weapons Delight. Het is ook genieten via de ouderwetse buizenradio. Ja, werkt nog steeds hoor, dan wel op de middenvolle vrienden. Klinkt ook zo lekker en zo luid. Hoe is het met de treinkaartjes?

1979, ja, het studiogroepje was het toch? De Service. Heb ik ook geprobeerd hoor. Zo'n plankje met zo'n zeiltje, maar nee, het lukte me echt niet hoor. Nee. Ja. Ik viel eraf vanaf stuurboord of anders wel vanaf bakboord. Vandaar ben ik weer overgegaan op het... vond ik ook trouwens heel lekker hoor. Onder waterspot, lieve mensen, met een vestje. Weet je wel, nou goed. If I could turn back time. Wie zong dat? Het was Cher.

0: heb nooit op de Harry Potter school gezeten. En ook die cursus toveren niet afgemaakt.
1: Ja.
0: Wat was dat, Cher? Even de laatste op de radio in de middel van de roadshow. En morgen is de tijd, zal de golflengte. Spreken we elkaar gewoon gezellig opnieuw. En zometeen veel plezier met mijn lieve.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op maandag.

Me. Het is de tweede single van de Amerikaanse zangeres, afkomstig van haar album Hard Candy. De single werd op 9 juni 2008 voor het eerst op de radio gedraaid en daarna volgde de release van de CD-single. Het nummer werd geschreven door Pharrell Williams. Vrienden, welkom. Vandaag maandag 6 juli. En weet je dat 80 jaar geleden, op een 6 juli, dat was in 1946, dat toen op die dag de bikini werd geïntroduceerd. Je komt het allemaal te weten bij ons, hè? Weer of geen weer, van maandag tot en met vrijdag. Algerije, Venezuela en Kaapverdië vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. En we hebben ook aan de muziek gedacht. Ik heb de Beatles, ik heb Sasha en Davy met een gloednieuwe plaat. Ik heb Céline Dion met een gloednieuwe. Ik heb de groep America. Ik heb Sasha Distel en vele anderen. Tweede plaat, Earth, Wind and Fire. Sing a song.

Humanly, don't you want me? Ik heb drie bekenden geboren op een 6 juli. De eerste Amerikaanse zanger Bill Haley. De man overleed in 1981, maar werd geboren 1925 op 6 juli. De tweede, een Vlaams zanger, Jeff van Uitsel. Hij overleed in 2015, maar werd geboren 1945 op 6 juli. En de derde, de 43ste president van de Verenigde Staten, George Bush. Vandaag wordt hij 85 jaar.

oorspronkelijke 1973, Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life. Maar je hoorde de Franse versie van Sacha Distel. En de dame die je hoorde, ja, dat raad je nooit. Dat was Brigitte Bardot. Ik heb twee bekenden overleden op een 6 juli. De eerste, Louis Armstrong. De man werd 64, overleed in 1971. En de tweede, Ennio Morricone, Italiaans componist. Hij werd 91 jaar, overleed 6 juli 2020.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Je doet het met tegenzin, mevrouw. Uien snijden. Die tranen natuurlijk, hè. Ja. Wel, ik heb de oplossing. Voor je de ui snijdt, ga je het lemmet van je mes langs beide kanten invrijven met keukenolie. Dat mag arachideolie zijn, dat mag olijfolie zijn, maïsolie. En nu snijd maar, want je ogen zullen niet meer tranen. Dit is de nieuwe plaat van Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van vandaag is Freddy Breck, artiestennaam van Gerhard Breker. Hij werd geboren 21 januari 1942 en overleed op 17 december 2008. Freddy Breck was een Duits zanger, een componist en ook een producent. Hij was vooral bekend door zijn schlagerliedjes uit de jaren 70. Ik heb er twee, Die Sonne geht auf en Rote Rozen.

Rest ons alleen nog het weerbericht voor vandaag. 27 graden, de zon schijnt de hele dag en af en toe een wolkje. Morgen dinsdag 26, dan zit er wat regen in de lucht, maar de zon is ook van de partij. Woensdag 24 graden, zonnig. En dan gaat die temperatuur stijgen. Donderdag 28 graden, zonnige dag. Vrijdag en zaterdag gaan we naar 30 graden en maandag zelfs 32. In Tenerife is het vandaag 27, in Las Palmas 24 graden, in Malaga 30, in Antalya ook 30 en in Benidorm 27. Blij dat u erbij was. Morgen een nieuwe afspraak. Je weet het. Van maandag tot en met vrijdag. Jouw favoriete programma Weer of Geen Weer. We gaan eruit met de nieuwe. Nieuwe uit Vlaanderen. Sascha en Davy. Met hun versie van Engel Bewaarder. Beleven en welzijn. Tot morgen.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de leuk.

Inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en onze vaste afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat je wou doen. En wij gaan weer plaatjes draaien voor jou natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is Wakefield. And I'm thinking of you. Natuurlijk wel. Anders was ik hier niet geweest natuurlijk. Hè. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Laat de motoren al warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen, via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè, ja. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van en deze vrouw van Bugsvis en Making Your Mind Up.

0: En dat bleef God natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wel niet meer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal met haar Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had. Ja, inderdaad wel. Moet ze weer naar haar kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

inderdaad onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel, ja. Hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ja, ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Songfestival. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

inderdaad, de ene gitter na de andere bleef hij maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad. Big Brother is watching you. The Golden Eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner. Hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. En heel de zomer lang. Lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen? Lekker lange plaatjes natuurlijk. Lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu. En dit allemaal met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, hè, onze nieuwe hit even voor deze week is niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

was in het eerste leerjaar mee de beste, beste leerlingen. Hè? Inderdaad wel, want ze kan tellen, ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel. Dat was natuurlijk Anne Lee. En dit haar met haar grote hit. En ex-hit-uppie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaat, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie 2 Fabiola en Lift It Up.

En dan hadden ze diverse keren ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Boudewijn de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond. Inderdaad wel. Onze artiesten van de week tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.

Inderdaad, uit de LP Robin. De Bodyguard, zo moet ik zeggen. En I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot getijden van 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes. Deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien uit België. Hier is Clouseau en dit allemaal met hun Nobelprijs. MUZIEK

0: we inderdaad de lunchbreak. Die zitten we weer helemaal op voor deze maandagmiddag. Hè? Ja, inderdaad wel. Vanavond zijn we er weer met de Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat was Clouseau natuurlijk en de Nobelprijs.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Robin Williams en Angels. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En anders tot vanavond. Bye bye.

0: uns nachts. Ulala.
1: Ik ga het ritme
0: door. Ja, ja, het ritme gaat door. Gedenk, Guus Meeuwis en Vagant Vrienden. En zo zijn jullie wederom beland in een nieuwe aflevering van ons programma Oud en Nieuw Show. Welkom dus met ons twee, dus Anja en Rudolf. En ja, ik blijf bij je slapen, zegt hem, en luister terwijl naar het spoor, gedenk. Ja, ja, wat er allemaal kan van komen. Maar goed, daar gaan we niet over uitweiden. Hè. We gaan het woord nu laten aan Anja.
2: Ik heb gelijk eentje klaarliggen. Ik denk dat jij er helemaal geen bal aan vindt, Rudolf. Kan jij de band Rowan Hazen?
0: Ik heb daar persoonlijk, Anja, nog nooit van gehoord. Dus ik ben eens benieuwd wat het gaat worden.
2: Nou, dat is altijd dan dienst met bier gooien en... Ja. Luister maar. Rowan Hazen. Ai, ai, ai.

was. En er was een discussie tijdens dit nummertje, dus dat jullie niet gehoord hebben tussen mij en Anja. Maar dat mag natuurlijk gebeuren. Wat natuurlijk muziekkeuze is voor iedereen anders en vrijheid de meningen. En ze vroeg mij eerlijk gezegd, vrienden, wat vind jij van deze Rudolf? Wel, als ik het moet eerlijk toegeven, dit is stukken beter. Het kan me niet bekoren, Anja. We gaan luisteren naar Jovali met Mooi is het leven.

0: Valley brengt voor ons zijn hitsingle van, ja, zal toch al bijna 15, dus de 15 en 20 jaar geleden zijn. Wat gaat dat toch allemaal razendsnel voorbij. Na Yo Valley hebben we meteen ook een leuke nieuwe single van Corrie Konings. En weet je, Anja, Corrie zingt van Er hangt iets in de lucht, amore, amore. Wel, dat is toch een leuk gevoel, hè?
1: Dat zeker. Liefde is altijd een fijn gevoel.
0: Liefde is altijd een leuk gevoel. En de mensen elkaar lief hebben onder elkaar. En de mensen lief zijn voor elkaar. Dat is toch altijd leuk, hè?
1: Daar houden wij van.
0: Daar houden wij van, hè? En dat moesten de mensen meer doen tegenover elkaar. Lief zijn.
1: Hoe meer, hoe liever.
0: Ja, dat is nog eentje die we straks kunnen draaien. Komt er nog aan, Anja. Dat is een verzoekje voor jou.
2: Er hangt iets in...
0: Hier is Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore.

0: draaide een beetje country muziek en ik hoop dat ik een goede keuze gemaakt heb, want ik heb er ook naast mij dus de country lady zitten met haar country programma On The Road Again. En Anja, had ik een goede keuze gemaakt?
1: Zeer zeker. Goed gedaan, jongen.
0: Oké, misschien een tip om in jouw programma dan ook achteraf nog een keertje terug te draaien, want persoonlijk vond ik het ook een heel mooi country song. Na deze, hey, keren we meteen terug in de gouden tachtiger jaren. Wat een kanjer was het voor onze Bart. Bart Kael en Lamma.

0: nieuw werk. Alweer van Mark Gerritsen. Op een terrasje, in de regen. Maar wat zal hij toch doen in de regen op een terrasje?
1: Gezellig een drankje nemen samen met iemand aan zijn zijde, denk ik.

ja hoor, ik mag hem weer aankondigen. De nieuwe single van Rudolf Stevens, Ik hou van het leven. En ook is hij te beluisteren op Spotify.

In afwachting van een opvolger die eraan komt, is dit onze nieuwe single Ik hou van het leven. En net zoals mijn vrouwtje Anja zei, je kan hem beluisteren via Spotify en jullie doen dat veelvoudig. Dat doet mij een ontzettend groot plezier. Alvast mijn hartelijke

Jim Ray Prince en in afwachting van een nieuwe single. Want hij gaat begin juli wederom in de studio, heeft hij mij verteld. En natuurlijk kijken we dan uit naar een nieuwe opvolger voor deze zomerse Zaka Waka.

is uiteraard ook een geweldige klassieker vanuit 77 van Rob de Nijs. Maar hij nam het een hele tijd geleden ook al eens op in zijn repertoire. En die klinkt ook heel goed hoor. Vandaag de versie van Het werd zomer door Jan Smit.

0: ik zal meteen afscheid nemen. En graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. En ik sluit af met een liedje van Liefde voor muziek is geschreven en gezongen door de Belgische artiest Raymond van het Groenewoud. Uitgetript in 1990 en groeide in 1991 uit tot een enorme superhit. Terwijl in Vlaanderen, zoals bij ons in Nederland.
1: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

liefde voor muziek dus. En daar werd iemand volledig gek van. Dus ik wist wel echter dat ze in Holland gek konden doen. Maar nu zie ik het in huizen, dus hoe gek dat wel soms kan zijn. Maar goed, vrienden, met dit gezegd zijnde ben ik er ook mee weg. Dus ons programma loopt naar zijn einde toe, deze Oud en Nieuw Show. En wat ons betreft heel graag tot een volgende keer. Wees lief voor elkaar en hopelijk hebben jullie genoten van deze show. En afsluiten doe ik met deze van Paul Jong. Ik had ook nog Bobby Prins beloofd, maar die neem ik mee voor een volgende aflevering. Is dat afgesproken? Oké. Liefst tot de volgende. Salut.

De eerste in de Dekkerradio is van Wesley Bronkhorst en de 3J's. Later is morgen en Dekkerradio is vandaag. Ja, zo is dat toch. Bruno Mars met Anderson Park. Right on time. Precies op tijd. Yeah.

0: Dat is een oudje, hè? We Don't Talk Anymore, 1979 staat erbij. Van Cliff Richard. Nou, die kenden we nog wel, hè? Zowel Cliff als het liedje. Hier is Herman van Veen. Ach, leuke kleinkunst. Fiets.
1: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner.

Mel. VF. En de Vintage Future. Uit Nederland afkomstig. Sterker nog, ze woont hier om de hoek. Bij Dekker Radio. Ongeveer. Echoes. Een nummer van verleden jaar. En deze was ik een beetje vergeten. Ik denk, hé, die kan ik wel weer eens draaien. Eye in the Sky. Van de Alan Parsons Project. Je hoort ook van alles voorbij komen. Dit is Dekker Radio.

0: The Sultans of Swing uit 1978, maar liefst. Dire Straits. Hey, we moeten gauw naar Studio 2, want Studio 2, daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

uit de jaren 60 en de Boat That I Row. Mes scherpe stem heeft die dame. Nou, die kon er wat van, hoor. Black Radio deel 2 met Dolores Forever dadelijk. Maar eerst Avril Simone. Havana na.

Dolores Forever noemen ze zich. Voor altijd. Nou, dan zou je klaar mee zijn. Dekker Radio met een nummer van Kraantje Papi en Joshua Nolet. Ik heb hem vaker gedraaid, maar het is een leuk hoor. Mijn meisje.

Sausalito Summer Nights. Jawel. Sausalito is een plaatsje in Californië. Ik ben er zelf wel eens een keer geweest. Een Amerikaans stadje. En de Golden Gate Bridge. Nou, die ken je toch wel, die naam. Hè? Jawel. Dat is wel een belevenis daar, hoor. Dat moet je gezien hebben. Hans de Boy, die moet je gehoord hebben. Bedekker Radio vandaag. Annabel.

Nou, zonder Hans de Boy wordt het ook niks meer. Hè? Annabel was een leuk liedje van hem. Dekker Radio gaat eens even kijken nog een keertje in Amerika. Ken je deze zangeres nog? Diana Warwick heet ze. Een van die grote hits van haar. Titel Heartbreaker. Ja. Yeah.

jeetje, de Rolling Stones bij Dekker Radio. Hoe doe je dat? Ik moet een beetje voortmaken, want ik had ook nog wat mannenharten klaarstaan. Jawel, van Nielson. Samen met Bluff. Ze doen het toch maar, hè? Mannenharten tot besluit van Dekker Radio. Bye bye.

0: Italiaanse fury in die turbulente show. Wat had je nu wel geweld? Dat was nog even Paradiso met Bailando.
1: De Turbulentie Show met Sjaak van Bellegem.

Platen die trouwens meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons bestempeld als goud van oud. En een schoon voorbeeld daarvan kreeg je van Mango Jerry en In the Summertime. Hoe hekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde. En dit

platen die beter van toepassing zijn 's morgens als wakkermaker. Deze van Nothing But Tears and Evolution, de nieuwe. We hebben twee romantische platen op rij. Het werd zomer van Rob de Reis, Marijs Moby.

0: Ja, zelfs in Vlaanderen geen gebrek aan. Dat was de koning van het Nederlandstalige lied, Rob de Nijs.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

De man wint er geen doekjes om. Hij is niet bescheiden. I'm good. Dat komt allemaal uit de film Goat. Dat was Joey Roll in die Berlin Show. Tijd geworden voor Hout van Hout. Een van de betere zomerse platen van de Swede. Dat is Papa Joe.

0: zijn platen die goed dan ook nog altijd vers in het geheugen klinken, alhoewel ze ook al meer dan 50 jaar op die teller hebben staan. The Sweet was dat met Papa Joe. Blijf gaan we, zometeen hebben wij nog muziek van Alok en Khalid. Maar eerst deze Neil Horan.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Mr. Mike Rondell en I'm Sorry Sir, onze eerste vocale hier in deze nieuwe aflevering van Muziekwelde. En het begon al in 1964 toen hij uiteindelijk een platencontract kreeg bij Decca Records. In dat jaar verschenen zijn debuutsingle Childs and Fever, maar dit werd geen succes met de opvolger It's Not Unusual. Scoorde hij in 1965 een internationaal hit. Ik heb het natuurlijk over Sir Tom Jones. Welkom in Muziekwelde, het komende uur hier op jouw favoriete radiostation.

De single werd een internationaal succes. In de Nederlandse top 40 stond het 5 weken op de eerste plaats. Ook in België, Zweden en Spanje werd de eerste plaats behaald. Top 10 werd verder gehaald in Australië, Oostenrijk, Turkije en Verenigd Koninkrijk. Omdat Lindsay de Paul in 1977 meedeed aan het Eurovisie Songfestival, werd deze single Sugar Me dat jaar opnieuw uitgebracht. Ditmaal met Won't Somebody Dance With Me als B-kantje. In 1972 was het B-kantje Storm in a Teacup. 1972 draaiden we de originele versie.

versie van Lindsay de Pauls hit Sugar Me. We gaan naar Nederland met deze hit van Splitting, Wind en Zeilen.

Ja, 48 hours, dat zijn twee dagen zeker, hè? 24 uur per dag. Daarvoor zorgt jouw favoriete radiostation voor de muziek natuurlijk, hè? Blue System was een Duits muziekproject van Dieter Bochelen en Rolf Keugeler dat in 1987 was opgericht na het uit elkaar vallen van Modern Talking van datzelfde jaar. Tijd voor Duitsstalig werk. Michaela van Marco Wachtstraeter.

0: Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
2: Een uur lang. De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Ja, de Easy Beats, hè. Dat was een Australische popgroep uit de jaren 60. De laatste, de drummer Snowy Fleet, overleed op 18 februari 2025. Dat waren ze met hun opvolger van hun nummer 1 hitnotering, Hello, How Are You? En die nummer 1 hitnotering was natuurlijk Friday on My Mind. Blue Train, stukje country in muziekbeelden. Hier is John D. Loudermilk.

Het nummer is eigenlijk van de Australische zanger John English. Verscheen op zijn gelijknamig album uit 1976. En de Nederlander, deze Alice Hiddings, Hollywood 7, maakte hij een soft rock arrangement uit de versie van English omzetten in een disco nummer. Het is de enige solo single die Hiddings uitbracht voordat hij de band The Time Bandits oprichtte. Deze man heeft een eeuwige roem. Ja, ja, Neil Diamond, Beautiful Rose. Beautiful noise is het, hè? Niet een roos, maar wel geluid. Welkom in Muziekbeelden.

Gedanst is een nummer van de Nederlandse muziekgroep Toontje Lager en afkomstig van hun derde studioalbum Stiekem Gedanst uit 1983. In mei dat jaar werd het nummer op vinylsingle uitgebracht en in 1993 op cd-single. We gaan naar Honolulu met de Nederlandse formatie Snoopy, hè?

0: Radio Groothout Helden. Van Mil Radio.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem. Bij jouw favoriete radio.

0: 19 september 1958 werd deze plaat in diverse hitparades waargenomen. De King Elvis Presley overleed in Memphis op 16 augustus 1977. Was een Amerikaanse zanger en acteur, werd ze vaak de King of Rock'n'Roll of kortweg de King genoemd en held als een van de toonaangevendste culturele iconen van de 20e eeuw. Hij zong over King Creole.
1: Funny, but it's true.
0: Helen Shapiro.
1: What loneliness can do.
0: Met een van haar grootste hitjes natuurlijk, hè.

Ja, heb je een vuurtje voor mij? Een nummertje dat je vond op of vindt op zijn album Dag en Nacht uit 1997, maar in 1996 werd het al single uitgebracht. Je hoorde Bart Kuil. En dat was het Muziekwerelden voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende week proberen we alweer een nieuw vers uur op jou los te laten, hier op jouw favoriete radio. We gaan jullie laten met Blondie. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: 1981 en You Are My Musician.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Deze zomer geniet je van de mooiste herinneringen met zomerse Muzikale Parels. Een hele zomer lang hoor je hier de mooiste muziek uit de vorige eeuw. Vergeten klassiekers, een one-hit wonder, Christophe Van Damme met Hit Story en tijdloze hits die je meteen meenemen naar zonnige dagen van toen. Wees welkom.

ken zeker een vaste plaat van Kashmir and Love's What I Want. Wel, die is gebaseerd op deze plaat van Leo Sayre uit 1977. Easy to Love. En nu gaan we naar de Golden 60s. We zitten op onze poep. Sitting on the Dock of the Bay. Dit is Otis Redding.

0: eind van de jaren 80. Tambourine was dat, een High Under the Moon. Een hele zomer lang grasduinen we alweer in mijn privé vinylplatencollectie. En laten we mijn platendraaier op 45 toeren draaien.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juni 1971. Dave en Ansel Collins met Double Barrel. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer werd geproduceerd door Winston Reilly. Double Barrel die bracht reggae voor het eerst naar de top. Het duo kwam uit Jamaica. Ook in het Verenigd Koninkrijk werd het een hit. Het nummer inspireerde latere reggae-successen. In Nederland en België bleef het uniek in zijn soort. Double Barrel geldt als een mijlpaal in de reggae.
1: Dit is een 70s vinylparel.

eigenlijk catalogeren onder de One Hit Wonders. Junior was dat, uit de hitlijsten van 1982. Mama Used to Say. En nu gaan we naar de jaren 90, net voor Christophe van Bam met Hit Story.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacra Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term High Energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dancescene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.

0: voor deze week. Afric Simone en Ramaya. Het is een vrolijke klassieker die meteen zorgt voor sfeer, een zomerse vibes en een glimlach op je gezicht. En die Afric Simone die scoorde hiermee een onvergetelijke hit en blijft garant staan voor pure ambiance.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Alison Moyet, dat was een Britse zangeres met een krachtige, herkenbare, soulvolle stem. Ze werd begin van de jaren 80 bekend als de helft van het synthpopduo Yazoo. En dat samen met Vince Clarke. Ze scoorde onder andere hits met Only You and Don't Go. En daarna ging ze solo.

0: het goede doel, de band. Die werd vooral bekend door Henk Westbroek en Henk Temmink, die het creatieve hart van de groep vormden. Dit is een minder gekend plaatje van hen in het leven.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978 met het Britse duo Marshall Haynes. Ze braken door met een zomerse hit Dancing in the City. In Duitsland stond het nummer zelfs op 1. Ook in andere Europese landen werd het een succes. De frisse popsound typeert de late 70s. Kit Haynes ging later solo verder en Julian Marshall werkte verder aan andere projecten. Het nummer werd geproduceerd door Christopher Neal. Het groeide uit tot een vaste waarde op retrozenders. En Dancing in the City ademt pure zomer. Het is een song die meteen een glimlach oproept.
1: Een

0: Oldman was dat uit de jaren 80 en Move Over Darling.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Steeler's Wheel was een Schotse folkgroep uit de jaren 70, opgericht door Jerry Rafferty en Hugh Egan. De band werd veel bekend met de wereldhit Stuck in the Middle with You uit 1972. Maar dit is een vergeten parel.

muzikale parel uit 1973 van Steeler's Wheel en Star. En zo zit deze eerste muzikale parels voor dit nieuwe zomerseizoen erop. Wij gaan besluiten met een echt zomersmuziekje van Elvis Crespo en Suavemente. Graag tot volgende week.

0: Chris Hodge en We're On Our Way. En dat was de enige hit voor deze Engelse singer-songwriter en is verschenen op het Apple-label. Hield het 3 weken vol bij ons in de hitparade en kwam niet hoger als 26. Wel een leuke binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. We gaan er twee mooie, maar zeer zeker ook afwisselende uren van maken. In de tweede uur genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben 2 muzikale connecties. Van A naar B. En aan het eind van het uur maken we bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar gaan we ook een track van draaien. En in deze aflevering hebben wij de albums Tom Petty en The Heartbreakers. Gewoon Tom Petty en The Heartbreakers. En Neil Young en Crazy Horse en Rust Never Sleeps. We gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de tweede hit voor Cloverleaf. Groep uit Bergen op Zoom met Ahmed Alboer. Hier is What Kind of Man.
1: 1970.

André Hazes scoort zijn 10e top 10 hit en een top 8 hit voor Zomer. En dat nummer dat is geproduceerd door Jacques Verburgt. En die zat in 1970 ook in Cloverleaf. In de jaren 70, Tom Petty en de Heartbreakers, album uit 1976. Het eerste album van de groep, die ook wel eens bestempeld wordt als garage rockgroep. Hier is Fool Around and I Do and I Don't Like It.

Radio Groothoudert.

altijd fijn om weer die stem van Rob de Nijs te horen. Het werd zomer in 1977, was dat zijn vijfde top 10 hit. Piek top 10. En het nummer, dat is geschreven door Peter Maffay. We gaan kijken hier in de jaren 70 in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. Joan Baez scoort met Blue Sky haar 8e hit, piekt op 57. En het nummer dat staat ook op het album Eat at Peach van de The Allman Brothers Band. Dat album is uitgebracht in 1972.

Tommy, Roe en Pearl. In 1970 was dat zijn 18e hit. Piekt op 50. Had trouwens twee nummer 1 hits, namelijk Sheila in 1962. Twee weken op 1 en Dizzy in 1969. Maar liefst 4 weken op 1. En zometeen in de jaren 70 een van A naar B. En dat is een hele leuke, maar ook een hele mooie. Maar we gaan eerst even in de tipperaden kijken. We gaan naar 1971. Bob en Marcia hadden een mooie hit met Young, Gifted and Black. Maar dit nummer wat we nu gaan draaien, wat we ook kennen van Christian St. Peter, dat kwam niet in die top 40 terecht. Hier is Spike Piper.

0: tijd voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartzaal van de Bende spreekt. Groothalters.
0: Terug van weg geweest.
2: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook.
3: De jaren 70.
2: Facebook.com/de jaren 70.

Quaby Appleton en Try. En dat was de B-kant van Go Back. De enige top 40 hit trouwens en kwam op 11 terecht. En dan gaan we naar het album Rust Never Sleeps van Neil Young en Crazy Horse. Album uit 1979, 12e album voor Neil. En hield het bij ons 11 weken vol, piekt op 19. En hij werd trouwens ook nog geïnspireerd door de punkbeweging. Heb je de LP? Ene kant is muziek, de muziek waar hij zich door liet inspireren door de punkbeweging. En de andere kant is akoestisch en country. Nou, we hebben die kant even gekozen. Hier is Powderfinger.

Tower of Power and You're Still a Young Man. In 1972 in Amerika de eerste hit voor deze multiraciale band uit Oakland. En de zanger is Lenny Williams. We blijven nog even in Amerika. We gaan naar 1977. Glen Campbell en Sunflower, geschreven door Neil Diamond, is zijn 34ste hit.

Michael Segerband scoorde in 1978 bij ons een top 4-hit met Let's All Chant. En dat brengt ons bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Maar ik ben na de harde realiteiten van vandaag natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er nog één. 1979, een top 3-hit voor M. Hier is popmuziek. Tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1973.

0: Sleet met het lekkere, rauwe stemgeluid van Noddy Holden en Squeeze Me, Please Me. En het was de 8e hit en kwam bij ons op 11 in de top 40 terecht. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk nog die mooie albums Neil Young en Crazy Horse, Rust Never Sleeps. En Tom Petty en de Heartbreakers, gewoon Tom Petty en de Heartbreakers. En aan het eind van dit uur gaan we ook bekendmaken wat de albums voor volgende week zijn. En dan gaan we natuurlijk ook een track van draaien. Maar eerst een muzikale connectie, 1975. De enige hit voor de groep van Robbie Verleeuwen, Galaxy Lynn, Long Hot Summer.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: De jaren 70.

0: Lemming en Queen Jacula in 1975, de derde en laatste hit, en kwam op 27 terecht. Dick Remmelink, Peter Wassenaar en Hans Vos, leden van Lemming, die hebben ook in collectie Lin gezeten.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van
0: 8 juli 1978.

met team Carly, Simon en You Belong To Me. Haar 14e hit en op de achtergrond hoorde je ook nog James Taylor. Zometeen op 8, Peter Brown en Dance With Me, de tweede hit en enige top 10 hit voor deze discozanger en keyboard player. Een top 8 hit voor Dance With Me. Maar we gaan eerst naar Duitsland. Succes op 9, Heatwave. Groep in Duitsland, ik zei het al, met Johnny en Keith Wilder. The Groove Line, nu op 9 en hield het 2 weken vol op 2.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band op nummer 5. En Still the Same, de 12e hit, en kwam op 4 terecht in Amerika. We hebben een zeer succesvolle nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 8 juli 1978 van Amerika. En dan op 10 Carly Simon, You Belong to Me, Heatwave, The Groove Line. En op 8 Peter Brown, Dance with Me, The Rolling Stones, Miss You op 7. 6 Bonnie Tyler, It's a Heartache. En Bob Seger en de Silver Bullets Band met Still the Same. Op 5, 4 OJ's, Used to Be My Girl. 3 ABBA, Take a Chance on Me. Jerry Rafferty met Baker Street op 2. En Andy Kip op 1. Dat is een derde hit. Een derde nummer 1 hit. Maar dit was wel een bijzonder succesvol nummer. 7 weken op 1. Hier is Shadow Dancing.
1: 1978.

vond even helemaal wegdromen met deze lekkere hit van de Poppy Family. Which Way You Going, Billy. In 1970 was dat trouwens de enige hit voor Susan en Terry Jacks en kwam op 17 terecht. In de jaren 70 zijn we beland bij het album Rust and Never Sleeps van Neil Young en Crazy Horse. Album uit 1979, 12e album van Neil Young. Hier is Sail Away.

Petty en de Heartbreakers. Van het album Tom Petty en de Heartbreakers en American Girl. Album stamt uit 1976. Het eerste album van Tom Petty. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd terug horen mixcloud.com/de jaren 70. En binnenkort zet ik hem ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. En like de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb al twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar hoor je nu ook een track van. Zometeen uit 1973, negende studioalbum van Johnny Hallyday en In Solitude. En je gaat genieten van Tu peux partir si tu le veux. En we hebben Bots voor God en Vaderland. Album uit 1976, tweede album en korte metten. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Roodaderd.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

After the Fire en Laser Love. Weet je nog wel? Laser 558674. Ja, inderdaad wel. En vanaf de Noordzee. En daaruit hebben ze allemaal hun jingles kunnen halen in principe. Van harte welkom in de Musicbox op maandagavond. De maandag die zit er weer bijna helemaal op. Hè. Ja, inderdaad wel. En de baas die is... Ja, de baas die is thuis. En wij zijn ook thuis. En wat kunnen we zeggen? We steken ons middenvingertje op naar de baas. Beat it. Hier is Michael Jackson.

inderdaad. Weet je nog de videoclip met het rode jasje aan en de zwarte broek? En dan maar dansen natuurlijk. En Michael Jackson en dit allemaal met zijn beaded. Als je maar afstemt, wel bijzonder gezellig als je erbij bent. Heel favoriete radiostation met de Musicbox natuurlijk op maandagavond. Iedere maandagavond weer opnieuw, 2 uurtjes lang. De beste hits uit de top 100 aller tijden, de LP-lijsten. En dat was natuurlijk Michael Jackson. Weet je, prachtige LP, The Thriller. Was het maar een van de best verkochte LP's aller tijden. En herinner zich deze nog, hier is Louisa Tucker en Midnight Blue.

Of neem er maar een glaasje rosé bij of een glaasje wijn natuurlijk. Hè. Met deze muziek van Lovisa Tucker zal dat nog zo goed smaken. En dit allemaal met haar Midnight Blues. En Midnight moet er natuurlijk nog aankomen, dat weten we ook wel. Maar hier in de musicbox wel kan je van alles tegenkomen natuurlijk. Hè. Hier is Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova.

Inderdaad, muziek uit de LP Top 100 aller tijden. Waaronder ook deze natuurlijk van Madness. Een klein beetje hekke jongens natuurlijk. Maar ze konden wel gewoon mooie muziek maken. En dit was Begging Trousers. Zoals je hebt kunnen horen hier in de Musicbox. We zijn er nog 2 uur lang hier voor jou op de radio. Hier is John Mellencamp en Jack en Diane.

0: Two American kids doing best they can.
1: Inderdaad, een lekker gitaarwerkje natuurlijk van Drew Mellencamp. En dit dan met zijn Jack and Diane. Ja, als ze in liefde gedaan is, wel, dan begint de andere volgens hem. Wel, volgens de song toch, hè? Ja. En goed, als je werkdag hebben we weer lekker kunnen doorsleuren vandaag. Ja, je kunt altijd wel eens een moeilijke dag hebben natuurlijk. Hè. En met de beste muziek uit je fantastisch radiostation. Wel, daar zorgen wij dan voor dat de muziekjes allemaal lekker aanhoorbaar zijn. En dat de dag snel voorbij gaat. Hier is Leif Garrett.

inderdaad, als ik het mag zeggen, wel een hele mooie versie ook natuurlijk van Surfing USA. Leave Garrett hoor je hier op jouw fantastische radiostation in de Musicbox. En we zijn er iedere maandagavond weer opnieuw voor jou hier op de radio natuurlijk met de beste 100 uit de top 100 aller tijden. En hier is Lloyd Price.

lekker om nog eens allemaal terug te horen natuurlijk. En dat allemaal hier in de Musicbox. Gladys Knight en de Pips. En dit allemaal met hun Baby Don't Change Your Mind. Ja, een keer dat je je mind hebt changed, dan kan je niet meer terug natuurlijk. Hè, inderdaad niet. Hier zijn de Bangles en She Knew What She Wants. Dat heb je natuurlijk meestal met zo'n vrouw. Ja, inderdaad wel.

inderdaad. Susanna Hoffman, She Knew What She Wants, samen met The Bangles. Was ook een begin, het ging de top 40 aller tijden natuurlijk, inderdaad wel. En wie dat er ook de enigheid naar de ander scoorde, wel, dat was natuurlijk bij Simon & Garfunkel. En dit dan met zijn Bridge of the Troubled Water.

En Ad Simon en Garfunkel. Garfunkel wilde daar niet meer meezingen omdat zijn liedjes te veel werden gedubbed, als het ware. Simon en Garfunkel dus en Bridge Over the Troubled Water.

Ja, inderdaad, wie belt er nog vast in de tegenwoordig? Het is allemaal met gsm, hè, inderdaad wel. Nee, helemaal niet, daar ging het natuurlijk niet over. Het ging over de City Belfast natuurlijk. En dat was Bonnie M. hier in de Musicbox op maandagavond. Tijd voor Mutts and Secrets That You Keep.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Maar niet de enige. Een protestlied was inderdaad van de Indianen in Amerika die opgesloten werden in, in een soort van kampen, inderdaad wel. Hè. En dat waren de Redbone Man. Nee, helemaal. Redbone en Witch Queen of New Orleans. Kan je deze nog?

inderdaad al Stevie Wonder hits op één rijtje gezet. En dat allemaal door Jaap Egremond natuurlijk. En inderdaad wel de Stars on 45. Zo inderdaad, het eerste uurtje die zit er alweer helemaal op. Het was een lekkere plasplaat als het ware. Inderdaad wel. 7 minuten 47 seconden duurde hij in totaal. Inderdaad, ja, ja. Zo, wat mij betreft, graag tot straks. Na het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dan zijn we er weer met nog een uurtje langer lekkere muziek uit de 100 beste LP-lijsten aller tijden. En ik neem afscheid van jullie dit uur met muziek van niemand meer en niemand minder dan Humpy en Alice. Hoe de is Alice inderdaad wel.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie.

Deel 2 van de Musicbox, daar is waar je naartoe luistert natuurlijk. En van harte welkom natuurlijk. We zijn er weer tot aan het top van de tijd zijn. Bedankt ook aan de mensen, aan het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk. We begonnen met Queen en I Want to Break Free, ja. Grote nummer 1 gaat natuurlijk, de grootste nummer 1 gaat dat Queen ooit gehad heeft in de tijd. En ja, we hebben nog een heleboel goede

En wat ik zie dan gebeuren, hè? En de zon met het venstertje naar beneden. En muziek van Willie Nelson. En dit allemaal met zijn On the Road Again. Hier op de Music Box natuurlijk. Of in de Music Box. En hier is de Police. And every little thing she does is magic. Kleine dingen kunnen ook groot worden natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier zijn ze, de Police.

En dat waren de jaren 70 natuurlijk, hè, van de Police. En dit allemaal met hun Every Little Thing is Magic. Hier in de Musicbox deze maandagavond. En als je pas zo afstemt, wel van harte welkom. We zijn er iedere maandagavond 2 uur lang voor jou met lekkere muziek uit de vervlogen tijden. Hier zijn de Pretenders en Don't Get Me Wrong.

dame die graag alles gebruikt natuurlijk. I'm gonna use my hands, I'm gonna use everything that I can. Don't get me wrong, Christy Hines natuurlijk. En dit allemaal met de Pretenders. En don't get me wrong, hier is John Hiting. En Donna, Donna, Donna, Donna.

En inderdaad, heel was eventjes lekker terug in de tijd met Johnny Cash. Ja, inderdaad wel. Hij betaalt altijd cash, hè. Inderdaad wel. En dit al met zijn Ring of Fire. En dat allemaal hier in de maandagse Musicbox tot het top van de tijd. En hier is Peter Kent en it's a real good feeling. Ja, je krijgt er wel een heel goed gevoel bij natuurlijk als je deze plaat hoort. Ja, inderdaad. Maandagavond. Fantastisch dat je erbij bent. Iedere maandag weer opnieuw voor jou op de radio.

wel, hè. Vroeger als er eruit moesten worden op Radio Veronica in de tijd, want, dan zat er altijd wel een pakje rookbepaling bij, ja, als het ware. Dat was BZN en dit allemaal met hun Mon Amour. De Musicbox, halverwege, zou ik zeggen, halverwege het uur ongeveer. En fantastisch dat je erbij bent natuurlijk, hè, want we zijn er nog tot aan de top van de tijd zijn met de lekkerste muziek uit de top 100, LP top 100 aller tijden. En je hoort ze bijna allemaal aan je voorbij komen natuurlijk hier in de Musicbox. Hier is Peter Clark en Downtown.

Inderdaad, wat een bombastische song als je me vraagt, hè. Meatloaf, en dit allemaal met zijn Paradise by the Dashboard Light. Ja, inderdaad, rond die tijd begint de Dashboard Light wel al een klein beetje te branden natuurlijk, hè, de maandagavond. De musicbox stilt aan de top van het ijs zijn hier met ondergetekende. En ja, we doen dat iedere maandagavond natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal voor jou helemaal gratis en voor niets. Voor de volgende gaan we terug naar 1969. Toen was er natuurlijk de tijd van dingetje, van Woodstock natuurlijk. Hè. En hier zijn ze met... Let's go to San Francisco, the Flowerpot Man.

Dankjewel, de muziek uit toen we in de tijd nog jong en onbezonnen waren. 1969, The Flowerpot Man en dit allemaal met hun Let's Go to San Francisco. Lekkere plaatjes, die komen allemaal hier iedere maandagavond weer aan jou voorbij. En deze komen we in Nederland, hier is T-Chin en dit allemaal met hun Ding-a-dong.

Over welke dingen dan zijn het gaat, ik heb het nooit kunnen achterhalen, maar dat was een grote hit natuurlijk. En ook een Eurosong hit natuurlijk. En dat was Teach In en dit met hun Ding Dong. Inderdaad wel. Hier zijn de Rolling Stones. En It's All Over, Over Now.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Ja, inderdaad, lekker hè. Ja, jaren 70 met The Swede. En dit allemaal met hun Blockbuster. Nog heel wat luidjes te gaan en dan zitten we weer aan de top van het ijs heen natuurlijk. En we moeten wel weer afscheid van u nemen, maar geen nood. Volgende week zijn we er terug natuurlijk met een nieuwe Musicbox hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is Cliff Richard. And it's so funny, we don't talk anymore.

Sir Cliff Richard, ja inderdaad wel, net zo funny, we don't talk anymore. Wat er daar, ja, wat er daar leuk aan is, dat weet ik nou natuurlijk ook weer niet, hè. Nee, wat hij daarmee bedoelde. Goed, het is tijd geworden om afscheid van u te nemen. Wat mij betreft graag tot volgende week ben ik er weer met een nieuwe musicbox natuurlijk. En dat op maandagavond, het liefst weer op dezelfde zender, zelfde uur, zelfde tijd. Ik neem afscheid van jullie met Egbert Douwe en Kom uit je bedstee, mijn liefste. Tot volgende week. Bye bye.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartslag van de Dunders mee.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig?

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.